Ik reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
2: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
1: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Alanis Morissette en thank you. En ook vandaag ga ik je meenemen in de komende twee uur naar de ganse omgeving. Want we hebben bijvoorbeeld nieuws uit Isegem. De Franse wijnoogsten hebben ook nieuws. Houtuls. En er is zelfs nog een kippenfestijn in Middelkerken.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij heet dat This Time Dean Lewis. En 4 op de 10 Vlamingen die botsen op de grenzen van digitale geletterdheid. 4 op de 10. De Federatie voor Basiseducatie van Vlaanderen meldt dit momenteel. Want steeds meer zaken verlopen eigenlijk via computer of de smartphone. Zoals bijvoorbeeld het kopen van een concertticket tot het plannen van een dokterafspraak. Wel, niet iedereen kan echter vlot die e-mails versturen, QR-codes scannen of accounts aanmaken. Voor veel mensen zijn al die extra stappen kleine frustraties en voor anderen vormen ze eigenlijk al een dagelijkse drempel.

0: It's Destiny's Child and Say My Name. De West-Vlaamse stad Izegem, die heeft eigenlijk een primeur te pakken. De eerste Belgische windboom werd er eigenlijk in een woonpark Blauwpoorten neergepot. Het gaat om een 10 meter hoge installatie waarin eigenlijk 39 mini-windturbines hangen die wind omzetten in elektriciteit voor de bewoners. En dat levert naar schatting een goede 4000 kilowatt per jaar op. Dat is vergelijkbaar met de opbrengst van 12 zonnepanelen. En spectaculair is dat wel niet, maar dat was ook niet het hoofddoel. Het gaat om de kennis die ze daaruit kunnen puren. Een windboom die zou toch wel beter tot zijn recht komen dan op een dak een zonnepaneel.
1: C'est l'histoire d'une traite que j'avais démarré, c'est l'histoire d'une rêve que j'avais espéré, c'est l'histoire de nous, que moi petit enfant, c'est l'histoire.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Eentje van de zoveel hits van Pommelien thuis. Meer bepaalt deze atlas. Na 7 uur gaan we naar de Noordzeevis bekijken in Nieuwpoort. Hebben we nieuws over Houthulst en ons kippenfestijn in Middelkerken.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 25 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Nog een uurtje Vroege Vogels hier bij Melinda FM. Ben je nu nog maar wakker? Heb je al het eerste uur gemist? Maar heet ik je toch van harte welkom. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Back for Guzma, Take That. En met de nieuwste campagne Zee van Smaak wil Westtour jongeren laten ontdekken hoeveel lekkers er nog te rapen valt in onze eigen zee. Vanaf vandaag tot en met 15 oktober zet Hoek het Noordzeevis op een eigentijdse manier in de kijker. Noordzeevis komt niet zo vaak voorbij op sociale media en er bestaat eigenlijk wel een misverstand dat Noordzeevis eigenlijk duur is. Meer informatie daarover kan je vinden via dekust.be/proeven/hoeket. En je weet dat dus iedere dinsdagavond in Bistro in Nieuwpoort een exclusieve fine dinsdagavond met Noordzeevis aanbiedt. Ik neem

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Think of Me, naar aanleiding van Wereld Alzheimerdag. En dit op 21 september, en dat is dus maandag aanstaande, zetten de gemeente Houthulst en de partners van het thuiszorgplatform Dementie in de kijker. Twee activiteiten, daarmee wil ze het thema bespreekbaar maken. Namelijk donderdag aanstaande kan iedereen gaan deelnemen aan een singalong, en dit dan in het Heuvelhuis in Klerken. Het onthaal start er om 14 uur en om 14:45 begint de singalong. Een weekje later, volgende week vrijdag, organiseert Woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem vanaf 8 uur een ontbijtbuffet. Deelnemen, dat kost €18. En wie erbij zijn, kan nog inschrijven via animatie@degroeneverte.be. En wie nog vragen heeft over dementie, kan ook contact opnemen met dementie@degroeneverte.be. Be it.

Moving Too Fast en de reizende expo tussen land en zee is vanaf vandaag te zien in Atlantic Wall Raverszijde in Oostende. Het is meteen ook de allereerste tentoonstelling in het gloednieuwe kenniscentrum. Bezoekers maken er eigenlijk een reis door 12.000 jaar kunst en kustgeschiedenis en ontdekken hoe onze kustlijn doorheen de eeuwen voortdurend veranderde. De expo die vertrekt vanuit het verdwenen eiland Tisterep, die ooit tussen Westende en Oostende lag, en vertelt aan de hand van archeologische vondsten, kaarten, beelden en interactieve toepassingen hoe de natuur de kust vorm gaven. Op amper enkele meters verder ligt ook nog Wal Raverszijde anno 1465. Tussen land en zee, die loopt nog tot en met zondag 15 november in Atlantic Wall in Raverszijde.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

staan we nog met Milk in and My Medicines. En zaterdag en zondag aanstaande viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerken. Al een kwart eeuw lang laat dit gratis evenement jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Opmerkelijk voor deze gelegenheid steekt een delegatie uit het Engelse Clevedon, dat is het kanaal over dan om de jarenlange Jumelage met Middelkerken te gaan vieren. Verder op het programma indrukwekkende landbouwmachines, boerderijdieren, streekproducten en demonstraties die de sector op een toegankelijke manier gaan voorstellen. De Brabantse trekpaarden die vormen in het weekend ook nog een van de grootste blikvangers.

begin van de jaren 80, deze nog van Daryl Hall en John Oates en I Can Go For That. Zit erop voor vandaag. Morgen vroeg 6 uur, nieuwe afspraak hier bij Melinda FM. Fijne dag, tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
2: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
1: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
3: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
1: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

We zijn deze dinsdagmorgen begonnen met de Chaplin Band, de Nederlandse soul- en discoband, zeg maar, uit Maastricht. En zo zijn we klaar voor de komende 2 uur met een nieuwe aflevering van de Muziekdoos. Wees welkom en goeiemorgen.

Extreme en More Than Words. Het doet me een klein beetje denken aan bepaalde nummers van de Bee Gees in de tijd. Ja. En dit is Belgisch werk, hoor.

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Op zondag 20 september organiseert de gemeente Heuveland voor de 6e keer het vrije tijdsfeest Heuveland Topen op recreatiezone De Kroonaard. Heuvelandse verenigingen en vrije tijdsaanbieders laten je hun aanbod ontdekken. Tussendoor kan je deelnemen aan een demo-initiatie of ook een zoektocht.

En dan nog een kort weerbericht. Het blijft licht wisselvallig met kans op neerslag, maar ook enkele opklaringen. En de maximumtemperaturen zitten rond de 21 graden vandaag.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden, tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Today, tomorrow.
1: Uit het album How Beautiful This Life Is, je hoorde Berre. En Yesterday, Today and Tomorrow. Hey, ken je deze nog van Ramses Shaffi? Hier is het verhaal van Sammy.
2: Sammy loopt niet zo gebogen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Lombardzijde bij Middelkerke hebben arbeiders gisteren bij werken aan het Dorpsplein een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Zo'n 120 buurtbewoners binnen een straal van 200 meter die moesten tijdelijk hun woning verlaten. Intussen mogen ze opnieuw naar huis en gelukkig raakte niemand gewond. Ook de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus zorgt opnieuw voor protest. Zo'n 30 landbouwers die probeerden in Zuinkerke de werken van energiebeheerder Elia stil te leggen. Dat is niet gelukt en de actievoerders die zijn ondertussen opnieuw vertrokken. In Oost-Tuinkerke blijkt de steekpartij van afgelopen vrijdagmiddag het gevolg van een uit de hand gelopen familieruzie. Dat blijkt nu. Een 27-jarige man uit Genk die was er met zijn vriendin op vakantie tegen de zin van haar familie. En bij de ruzie raakten twee mensen licht gewond en één persoon zwaar gewond. Zeven uitbaters die vanaf het jaar 2027 een strandbar willen openen in Knokke-Heist, die stappen naar de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de vergunning die ze verloren of niet kregen van het gemeentebestuur. In het Zwingebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die mols hopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro. En burgemeester van Blankenbergen, Bjorn Prassé, die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het blijft de eerste helft van de dag nog droog en de temperaturen die lopen flink op. Maar tegen de middag is het zo'n 23 tot 25 graden en later komen er ook meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het duidelijk koeler, we krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

De Amerikaanse singer-songwriter Kenny Loggins, die we nog kennen van Footloose, van de gelijknamige film. Wel, het nummer die je zo net hoorde, Danger Zone, die komt ook uit een film, namelijk Top Gun. Goedemorgen.

De Nederlandse roept doe maar en als de bom valt, ja, in bepaalde landen kunnen ze daarover meepraten natuurlijk. Hier zijn First Aid Kit.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

Hadaway en Life. En weet je wat er ook lekker is voor te eten? Dat is namelijk blinde vink met uiertjes, wortelen en gekookte aardappelen. Aan de slag dan maar.

0: nu met Melinda FM, de muziekdoos.
1: Melinda FM. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Udo, als de wereld morgen eindigt. Ja, dan zijn we er niet meer natuurlijk. Maar we hebben ook nog een spreuk of een gezegde. Liefde is iemand hebben die je verleden begrijpt, in je toekomst gelooft en je neemt zoals je bent.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

We moeten al terug gaan naar het jaar 1976 voor deze Nederlandse band Champagne en Rock'n'Roll Star. De muziekdoos loopt op zijn einde. Ik wens je nog een gezellige dinsdag. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: aankondigen, maar die mannen blijven gewoon doorgaan. Hè. Terecht, want het was goede muziek in de jaren 80. The Simply Red and The Right Thing.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is dinsdag 15 september en vandaag is het internationaal.

0: hier bij Music at Work mag je ook je mening hebben. Alleen over de muziek hebben we één kleine democratische beperking. Ik bepaal wat er gedraaid wordt. Alle gekheid op een stokje. Vandaag maken we opnieuw een gezellige muzikale werkdag van...
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

Zo'n plaatje hoort, dan denk je wellicht terug naar de afgelopen zomer. En wie weet, was je wel in Miami, daar in het verre Amerika? Dit was Will Smith. En nu reik ik de handen aan onze eigen Vlaamse zaak.

Engeland, want daar speelt zich het verhaal af van deze heerlijke meezinger. Het was Ed Sheeran, die nam ons mee naar Galway. Dat is een stad aan de westkust van Ierland. Voor een ontmoeting met een bijzondere Ierse dame. Het is een plaatje van 2017. En nu naar het begin van de jaren 80 met Leo.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mooi gemaakt, digitaal gemixt. Callum Scott was dat. En dat samen met Whitney Houston. Het was een oude hit van haar. I Wanna Dance With Somebody. Ik heb de activiteitenkalender er even bij gehaald. In het cultureel centrum De Spil in Roeselaar staat vanavond de andere film op het programma. Het gaat om een filmvoorstelling voor wie graag eens iets anders ziet dan de klassieke commerciële cinema. Een mooie culturele tip voor een dinsdagavond. Je kan de volledige agenda trouwens bekijken op de website van De Spil. En in het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist loopt nog de bijzondere fototentoonstelling More Amour. Fotografen Bart Moejaert en Patrick van Rijkenghem die combineren natuur, vergankelijkheid en kunst in confronterende maar tegelijk intieme beelden. De tentoonstelling die loopt nog tot en met deze vrijdag 18 september. Music at work.

0: Want de muziek gaat nu spreken met Juice Newton, maar eerst Wizard en Elias Morias met Eyes on Me.
1: Watch closely.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: In de FM van Alex Warren en Passenger.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1984. Tussen de Italo disco van begin van de jaren 80 viel video meteen op. Het was geen pure disco, maar synthpop in de stijl van Yazoo en The Human League. In dat jaar scoorden ze hun enige echte hit met Somebody Hey Girl. Dat was goed voor een top 10 in Vlaanderen en Nederland. Meegeschreven door Marius Percali. Frontman was George Aaron, geboren als Giorgio Aldighieri. Na video volgden soloalbums en een comeback in 2003. Wereldwijd goed voor zo'n 10 miljoen verkochte exemplaren. Dit is Video en Somebody Hey Girl.
1: Een one-hit wonder.

Moet zeggen, het voelde weer goed aan deze Music at Work op deze dinsdagvoormiddag hier bij Melinda FM. Ik laat je nu over in de handen van Jan Snel. Hij is er tot 1 uur met de lunchbreak. En Jan, ik stel voor dat we even een danske placeren of gewoon op de bank gaan zitten en dan arm in arm wiegen van links naar rechts. Wat denk je? We doen dat op de tonen van Noordkaap. Ik hou van

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In het Zwijngebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die mols hopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. Zeven uitbaters die vanaf het jaar 2027 een strandbar willen openen in Knokke-Heist, die stappen naar de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de vergunning die ze verloren of niet kregen van het gemeentebestuur. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro en burgemeester van Blankenbergen Bjorn Prassé die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een bestuurslid van KV Diksmuide Oostende. De club die zou de voorbije weken verschillende klachten hebben ontvangen. En die klachten gaan wel over een periode van voor de fusie. En Voetbal Vlaanderen die schorst het bestuurslid voorlopig nog niet. Na bijna 4 jaar staat er opnieuw een windhaan op de toren van de Sint-Salvatorskerk in Harelbeke. De haan die kwam tijdens een storm in 2022 los en door een discussie met de verzekering en een subsidiedossier lieten de herstellingen lang op zich wachten. Volgens Schepen voor Erfgoed Francis Patien is het herkenningspunt voor veel inwoners nu terug. Ook de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus zorgt opnieuw voor protest. Zo'n 30 landbouwers die probeerden in Zuinkerke de werken van energiebeheerder Elia stil te leggen. Dat is niet gelukt en de actievoerders die zijn ondertussen opnieuw vertrokken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het blijft de eerste helft van de dag nog droog en de temperaturen die lopen flink op. Maar tegen de middag is het zo'n 23 tot 25 graden en later komen er ook meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het duidelijk koeler, we krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Jezelf bijscholen is altijd een goed idee, maar of dit een goed idee is, durven we te betwijfelen. Lessons in Love, level 42. Vandaag een schone dag met temperaturen tot 28 graden. Er wordt wel eens gezegd, profiteer ervan, het is de laatste van deze zomer. Maar wij denken dat er nog wel mooie dagen aankomen. Straks gaan we eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende dagen. Wat dacht u van een dinner party? Vanavond kan het Neil Horan.

We reizen om te leren, maar hier zijn we nog niet geweest. Misschien komt het er ooit wel eens van. Er staat nog wel wat op onze bucketlist. Mark Cohen was dat met Walking in Memphis.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tame Impala met Dracula. We hadden nogal wel eens verteld dat veel look eten je zou kunnen beschermen tegen Dracula. Het kan je eigenlijk beschermen tegen veel personen, denk ik. Er zijn er nog wel die een beetje allergisch zijn aan de geur van look. The Baby.

Dat is een mix van Frans en Engels. K-Maro, Femme Like You. Elke dag stellen wij twee vragen aan artificiële intelligentie. Als ook vandaag hebben wij in dit eerste gedeelte een vraag. En de vraag van vandaag is: welk beroep wordt algemeen het hoogst gewaardeerd?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zomerse klanken hier bij Melinda FM. Shakira en Burna Boy met Die Die. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Voor hier aan de kust zie ik voor vandaag bewolkt weer. Maar dat valt best nog wel mee. 22 graden als maximum temperatuur. Als u het graag wat warmer wil, dan moet u richting binnenland trekken. Daar wordt het vandaag zo 7 à 28 graden. Morgen ook schoon weer, 18 graden, oké, beetje fris, maar af en toe wat zon. Donderdag is de mindere dag en vanaf vrijdag wordt het terug een beetje beter. Dat geeft de mens zowaar extra energie. Pauline.

Les Divas du Dancing, daar wordt de mens toch zowaar een beetje vrolijk van. Wij vroegen aan artificiële intelligentie welk beroep algemeen het hoogst gewaardeerd wordt. En dat kan je indelen in drie categorieën. Helemaal bovenaan staan de medische specialisten, met op één de chirurg, algemeen beschouwd als het beroep met het allerhoogste aanzien. Verder ook internist, cardioloog en huisarts. En op nummer 2 juridische en bestuurlijke topfuncties, rechters, burgemeesters en advocaten. En op 3 hoogtechnologisch en wetenschappelijke beroepen zijn de ingenieur, wetenschapper, hoogleraar of piloot.

Heel erg vervelend, vermoeden wij. Damiano David, Born with a Broken Heart. Wij gaan even plaatsruimen voor de collega's van de nieuwsdienst. We zijn dus dan dadelijk terug na 12 uur voor het tweede gedeelte van de lunchbreak.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
2: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
3: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moeten wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
2: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
1: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
4: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
1: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
5: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
1: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

0: En zo zitten we meteen aan de andere kant van 12 uur. Smakelijk eten toegewenst. Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it

Four Non-Blondes, what's up? Er is heel wat aan de hand in Nederland vandaag. Prinsjesdag, dat is goed nieuws zou je denken. Maar ze hebben daar serieuze problemen op het Nederlandse spoornet door sabotage. Er zijn blijkbaar buizen vastgemaakt aan het spoor.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een toepasselijk nummer van Belle Perez, Let the Sunshine In. Wij lazen hier net een artikel over onze paus, dat hij niet alleen paus is, maar ook een handige broer. Paus Leo hielp zijn broer John met belastingsaangifte en computerproblemen. Heb je problemen? Bel even met de paus. Bonnie Tyler.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.

Paul Hardcastle met 19. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie, dat straks in deel 1 van de lunchbreak, namelijk welk beroep wordt algemeen het hoogst gewaardeerd? En u voelt dat al aankomen, zeker de vraag in dit tweede gedeelte is, welk beroep wordt algemeen het minst gewaardeerd? Straks krijgt u het antwoord. Nu, schoongezelschap Olivia Rodrigo. Drop that.

0: Olivia Rodrigo met Drop Dead. Wij stelden een vraag aan AI, namelijk welk is het minst gewaardeerde beroep algemeen? En ook hier krijgen we weer drie antwoorden. Op nummer 1 staat politiek en overheid. Politici en ministers en lobbyisten die scoren blijkbaar niet zo goed. Op nummer 2 verkoop en commercie, namelijk advertentie en marketing, directeuren, autoverkopers en makelaars en telemarketeers en callcenter medewerkers. En op nummer 3 de media, journalisten, met name de sensatiepers en de paparazzi.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
2: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
3: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet je wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
2: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
1: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen. Omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden. Die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Jochem van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
4: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
1: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Clarence en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Welkom bij Melinda FM, muzikale matinee met Mike.

Mystical, Magical en Benson Boone. Muzikale matinee met Mike. Elke werkdag tussen 13 en 14 hier bij Melinda FM. En straks ga ik het dus hebben over het landbouwweekend dat dit weekend aan zee wordt verwacht.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Dus het weekend komt aan, het landbouwweekend aan zee. 25e editie is het ondertussen al. Je mag alles ontdekken op de zeedijk van Middelkerken. Het echte hoevenleven aan zee, dat komt er nu eigenlijk op zaterdag en zondag. Wat mag je verwachten? Een indrukwekkende landbouwmachines. Je mag er nog de boerderijdieren gaan ontmoeten. Proeven van smaakvolle streekproducten en shows gaan bekijken van de Brabantse trekpaarden. Het is een jubileumeditie om van te smullen en ze starten al om 10 uur. En dit ter hoogte van de Zeedijk in Middelkerk, dus ter hoogte van Arthur de Greefplein tot de Johannastraat.

It's another day. Vandaag zijn we dus dinsdag 15 september. En het is vandaag de verjaardag van de Britse prins Harry. Hij werd geboren in 1984.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat ik nog mee heb voor jullie is werk van Lady Gaga. Maar ook nog deze van Bram Vermeulen. Hij blijft het maar hebben over zijn rode wijn. Daarvoor keren we nu al terug naar het eind van de jaren 80. Muzikale matinee met Mike. Nog tot 14 uur hier bij Melinda FM.

0: vrolijk zijn.
1: Ik heb het altijd een heel speciaal nummer gevonden, deze van Bram en Rode Wijn. Ik laat je er vandaag uit met muziek en werk van Randy Crawford en Streetlife. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In het Zwingebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die molshopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro en burgemeester van Blankenbergen Bjorn Prassé die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. Ook de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus zorgt opnieuw voor protest. Zo'n 30 landbouwers die probeerden in Zuinkerke de werken van energiebeheerder Elia stil te leggen. Dat is niet gelukt en de actievoerders die zijn ondertussen opnieuw vertrokken. Na bijna 4 jaar staat er opnieuw een windhaan op de toren van de Sint-Salvatorskerk in Harelbeke. De haan die kwam tijdens een storm in 2022 los en door een discussie met de verzekering en een subsidiedossier lieten de herstellingen lang op zich wachten. Volgens Schepen voor Erfgoed Francis Patien is het herkenningspunt voor veel inwoners nu terug. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een bestuurslid van KV Diksmuide Oostende. De club die zou de voorbije weken verschillende klachten hebben ontvangen. En die klachten gaan wel over een periode van voor de fusie. En Voetbal Vlaanderen die schorst het bestuurslid voorlopig nog niet. In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Visaardsluis. Het wordt een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. En de tunnel moet kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom onder de grond bundelen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het blijft de eerste helft van de dag nog droog en de temperaturen die lopen flink op. Maar tegen de middag is het zo'n 23 tot 25 graden en later komen er ook meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het duidelijk koeler, we krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Ingrid Klaas.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Nog eentje die na de ABBA-periode nog een solo-carrière heeft kunnen bemachtigen. Agneta Felschkoch en The Heat Is On. We zijn weer vertrokken. Het is vandaag 15 september en we zijn blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Dit is de Rotonde.

Dat de tijdlijn van 1993 om dit nummer nog even terug te horen. Ace of Base en I Saw the Sign. Worden onze dienstenchecks straks weer duurder? Ook onze Vlaamse regering zit met een put van 2 miljard euro om op te vullen. Daarom werd door N-VA en CD&V voorgesteld om de dienstenchecks nog maar eens duurder te maken. Enkel en alleen de sector zelf vindt dit blijkbaar geen goed idee en ze vrezen dan ook dat veel gebruikers zullen afhaken. Wat niet echt onlogisch zou zijn, mocht daar nog eens een extra kost bij komen.

Deze formatie is toch al een 15-tal jaar bezig en ze komen uit Australië, Brisbane meer bepaald, Geronimo en Shepard. En dit is Chaboozie.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Bokertoppig heeft deze formatie nooit gescoord. Ik ken er maar eentje en dit was dit hitje More More More van de Andrea True Connection. De Nederlandse zanger André Gazes blijft sukkelen met stemproblemen. Hij heeft dan ook al een aantal optredens moeten schrappen. De oorzaak zou te zoeken zijn omdat zijn stem verkeerd gebruikt wordt. Maar wat doe je daar precies aan? Dit is nog zeer de vraag. Maar rusten zou in eerste instantie het juiste advies zijn. Wel heel vervelend als je met een overvolle agenda zit. Wij hebben muziek voor jullie van de Sugababes. Push the Bottom.

De Amerikaanse alternatieve rockband R.E.M. en dat staat voor Rapid Eye Movement of Snelle Oogbeweging. En Drive was één van hun hitjes, maar we kennen ze ook vooral van Losing My Religions and Everybody Hurts.

Een heerlijke meezinger uit de 80's, 1981 met Fantastic en Mama Told Me. Adriaan van den Hoof betreurt zijn gedrag uit het verleden. In 2022 is hij van het scherm gehaald omdat hij in zijn privéleven soms ongepast gedrag zou vertonen. Hij heeft daardoor zijn programma Switch moeten doorgeven aan Fien Germijns. Adriaan ziet nu zelf ook in dat hij vele dingen gewoon anders had moeten aanpakken. Of dit inzicht al dan niet te laat komt voor zijn tv-carrière zal in de toekomst moeten blijken.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een van die nummertjes die het nog altijd goed doet op feesten van Lais en het Smitje. En we gaan even over naar de Schotse elektronische popgroep en die heet Ultravox. In de jaren 70 zijn ze tot stand gekomen. Ze hebben dan een stop gepakt in 93, zijn weer herbegonnen en in 2008 was het weer afgelopen. Dit is Dancing with Tears in My Eyes.

De Little River Band geeft ons wat dichter bij het eindzijn van 16 uur gebracht. En dus weer tijd voor onze collega Patrick Bollaert met zijn spits. We gaan er vandaag uit met Reel to Reel en I Like to Move It. Graag tot morgen voor een nieuwe rotonde. Bye bye. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Breda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In het Zwijngebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die mols hopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Visaardsluis. Het wordt een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. En de tunnel moet kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom onder de grond bundelen. Na bijna 4 jaar staat er opnieuw een windhaan op de toren van de Sint-Salvatorskerk in Harelbeke. De haan die kwam tijdens een storm in 2022 los en door een discussie met de verzekering en een subsidiedossier lieten de herstellingen lang op zich wachten. Volgens Schepen voor Erfgoed Francis Patien is het herkenningspunt voor veel inwoners nu terug. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro. En burgemeester van Blankenbergen, Bjorn Prassé, die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. 7 uitbaters die vanaf het jaar 2027 een strandbar willen openen in Knokke-Heist, die stappen naar de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de vergunning die ze verloren of niet kregen van het gemeentebestuur. In Lombardzijde bij Middelkerke hebben arbeiders gisteren bij werken aan het dorpsplein een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Zo'n 120 buurtbewoners binnen een straal van 200 meter die moesten tijdelijk hun woning verlaten. Intussen mogen ze opnieuw naar huis en gelukkig raakte niemand gewond.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het blijft de eerste helft van de dag nog droog en de temperaturen die lopen flink op. Maar tegen de middag is het zo'n 23 tot 25 graden en later komen er ook meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het duidelijk koeler, we krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: Goh, ja, hoe lang is dit geleden? Wel, ik zal het u vertellen. 1980 was het toen dit een single was, waarmee ze in de hitparade stonden. Niet alleen in Nederland hoor, nee, ook hier in Vlaanderen deden ze het zeer goed. Je hoorde Luif inderdaad nog een keertje terug. Eventjes grasduinen in die muzikale bibliotheek hier bij Linda FM natuurlijk. Met Oh Yes I Do. Wel kijk, Yes I Do. Ja, ik wil zeker bij jou blijven tot de klok van 5 uur in deze spits. Op dinsdag alweer 15 september ondertussen. We zitten alweer halverwege de maand september. Stel je dat maar eens voor. Hoe snel die tijd gaat natuurlijk. Dankjewel aan Luc voor het afgelopen uurtje met de rotonde natuurlijk. En wij zijn vertrokken. Ik wens jou een behoudende thuiskomst nu al natuurlijk. Maar ik zorg ervoor dat dat alvast op een correcte muzikale manier kan. Met zometeen Thomas Gray en Rumours.
1: De Spits, Patrick Bollaert.

1999, jawel. Toen was dit een plaat die echt wel in de hitparade stond te blinken. Deze Offspring en Pretty Fly for a White Guy. Wij mochten het nog eens allemaal herbeleven op deze dinsdagnamiddag in de spits. Zeg iets helemaal anders, iets met reukorganen. Want wist je dat je neus ongeveer 10.000 verschillende geuren kan onderscheiden? En toch ruik je soms vooral dat ene koekje dat ergens in huis ligt. Ons reukvermogen is bijzonder sterk verbonden met herinneringen. Eén vluchtje koffie, zonnecrème of vers gebakken brood en je bent in gedachten meteen terug op vakantie, bij oma of aan een zondagochtend van vroeger. Ja, zo zie je maar, hè. Het wist je dat je in deze spits op deze dinsdag de 15e vandaag, 15 september, en zo heb je weer iets te vertellen straks aan het avondeten. Wij vertellen u dat zo meteen klaar staat voor jou, muzikaal gezien, Suzanne en Freek. Hier zijn ze met Halverwege.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Eentje uit de hitparades van vorig jaar. Deze Calvin Harris met Smoke the Pain Away. En daarvoor hoorde je nog Regard met Riot It. Heb je ook soms dat herkenbaar moment, lieve luisteraar? Want je komt thuis en denkt, ik ga eerst even rustig zitten. Dat klinkt onschuldig, maar voor je het weet zit je met je jas nog aan, je schoenen nog aan en je telefoon in de hand. En ben je een half uur verder. Even zitten is bij veel mensen gewoon de officiële start van de avond. Het is misschien een herkenbaar moment dat je ook al wel eens hebt meegemaakt. En wat ook herkenbaar kan zijn, is het volgende deuntje in jouw radio. We gaan terug in de tijd nog terug met deze van Boney M. Geniet mee van Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Alesso, samen met One Republic in Your Eyes, hoorde je hier bij Melinda FM. Misschien ook eens hier een overzichtje geven van wat je de afgelopen momenten hier kon beluisteren in de spits. We hadden ook nog Santana samen met Mitchell Branch en The Game of Love. En dan Ten Sharp inderdaad met Youth. Dat allemaal hier in de spits op deze dinsdagmiddag natuurlijk. Nog tot 5 uur mag ik in jouw radio vertoeven en rij ik met je mee in die spits natuurlijk. Ik hoop maar dat die spits voor jou een klein beetje meevalt. Mag ik je nog even overvallen met een historisch weetje? Want op 8 september van het jaar 1504 werd Michelangelo's beroemde beeld van David onthuld in Florence. Dat beeld is meer dan 5 meter hoog en werd uit 1 blok marmer gemaakt. Een indrukwekkend staaltje vakmanschap dus. Wij zijn al tevreden wanneer we thuis een kast in elkaar krijgen zonder 1 schroef over te houden. Ja, de ultieme IKEA-test, weet je wel. De relatietest, als je dus een kast kan samenstellen die je gekocht hebt bij IKEA, dan ben je geslaagd in jouw relatie. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Het is dus maar van horen vertellen. En wat ik ook wil vertellen is dat nu AHA klaar staat. Hier zijn ze met Tachi.

Leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Actueel het geweld van deze Ketsa, je hoort haar met Animal. En daarvoor zat dus Aga, zoals ik reeds vertelde, met Tachi. Zeg nog dit eventjes, wat is het eerste wat jij doet wanneer je straks thuis komt? Wel, is dat misschien schoenen uit? Dat zou kunnen. Jas weg? Ook dat kan. Koffie zetten? Is een open vraag. Of eerst even controleren of de koelkast toevallig nieuwe inhoud heeft gekregen. Ja, als je zelf geen boodschappen hebt gedaan en erop vertrouwt dat jouw huisgenoot dat heeft gedaan, dan kan je dat misschien wel voor verrassingen kosten natuurlijk. Dit is wat mijn mama zei. Wel, zullen we daar nog eens naar luisteren? Dat is Meteor.
1: Soms zijn er van die dagen dat ik het even niet meer weet.

We hadden het uit het jaar 1985, jawel. Eurythmics samen met Aretha Franklin en Sisters Are Do It For Themselves. Ik wens je een behouden thuiskomst. Dat is het minste wat ik je kan toewensen natuurlijk, want mijn tijd zit hier op bij Melinda FM voor deze dinsdag. Ik maak afspraak voor een nieuwe spits morgen vanaf 4 uur in jouw radio. En zometeen laat ik Jacques op jou los met de Turbulentieshow. Ik heb er nog eentje in de box zitten. Dat wordt Joel Curry en samen met Manic brengen ze Head and Heart. Nog een fijne dinsdagavond en heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jette.
2: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen. Met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op. En u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
3: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kanslozen, uitgeprocedeerden en overlastgevers.

0: levende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Dergelijke platen brengen altijd een zuiders gevoel. Dat was nog even Pino D'Angelo met Michael Edea.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.
2: In my head.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

heeft een klein rustpuntje ingebouwd in zijn leven. En dat is altijd goed, want de man heeft tenslotte al een hele drukke periode achter de rug. Het was Ed Sheeran in die dinsdagse aflevering van die turbulente show. 5 minuten voor 6:30. The fishing boats go out across the evening water.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.

Dinsdagmiddag, dit is Melinda FM met die turbulente show. En kijk eens wie we nu aan het woord hebben. Het is nog even Matt Bianco met Get Out of Your Lazy Bed.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jette.
2: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jette heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asiel.

0: Beleid en de begroting.
1: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
0: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas een gezicht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. 90s at night.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
2: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg, omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
1: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
3: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat, maar men onderzoekt toch ook en misschien nog veel meer of het niet uit Nederland zelf komt. Want er zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
1: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jette. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go loco.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer

Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.